0: Een goeienacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Hogevenen blijven de hulpdiensten ook vannacht doorwerken. Zowat 100 brandweerlui blijven in het veengebied, omdat het vuur er geregeld opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Gisteren zijn 2 Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Vrijdag kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur vatten als de wind opsteekt. Dat zegt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
1: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
0: De politie moest gisteren een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog verboden. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. En in de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan met sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Britse wetenschappers hebben een volledig biologisch afbreekbare ballon ontwikkeld. Gewone ballonnen zijn populaire feestartikelen, maar ze zijn een ramp voor het milieu. Het duurt meerdere jaren voor het materiaal van een gewone ballon vergaat. De nieuwe ballon, die gemaakt is zonder schadelijke chemicaliën, is binnen de 9 maanden 100% biologisch afbreekbaar. De onderzoekster werkte 3 jaar aan de formule. De ecologische ballonnen zouden binnen 2 jaar op de markt kunnen komen. De prijs zou vergelijkbaar zijn met die van de gewone ballonnen. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. Speler Josué Kongolo verwoordt het gevoel bij Racing Genk.
2: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het dat is al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
0: In de stand is Genk 8e met 4 punten. Antwerp staat 3e met 7 punten. 2 minder dan leider Charleroi. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Sint-Gillis is een man gewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Burgemeester Spinet vermoedt dat het gaat om een schietpartij tussen drugsdealers. Er loopt een onderzoek om de precieze omstandigheden van het incident vast te stellen. De buurt staat al langer bekend als een plek waar drugs worden verhandeld. Het drugsgeweld in Brussel laait weer op. Vorige nacht werd er nog een politiecommissariaat in Anderlecht onder vuur genomen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. De Amerikaanse president Trump deed vorige maand meer dan 1000 beurstransacties, samen goed voor maximaal $263 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. Zo kocht Trump bijvoorbeeld aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering tegelijk de regels voor crypto versoepelde. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel. Het Witte Huis ontkent elke belangenvermenging en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken olieraffinaderijen en logistieke centra aan op Russisch grondgebied. Ook magazijnen van Russische webwinkels worden geviseerd. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee een gevaarlijke grens heeft overschreden. Ze hebben de doos van Pandora geopend, zei hij in een interview. De tegenmaatregelen komen eraan, klinkt het. Rusland heeft vrijdag nog een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, de geboortestad van president Zelensky. En daarbij vielen zeker 16 doden en 130 gewonden. Rusland viseert in zijn oorlog tegen Oekraïne steeds vaker burgerdoelen. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar in het slot sleepte Antwerp toch nog een punt uit de brand. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp is trots op de manier waarop zijn team gereageerd heeft.
1: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: Antwerp staat voorlopig derde, Genk is achtste. Het weer, vannacht te droog met brede opklaringen, tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, maar het blijft meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 5 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada hetzelfde doen met een aantal Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn gisteren op de valreep afgesprongen. De premier van de Canadese provincie British Columbia verdedigt de beslissing. De VS zijn niet meer te vertrouwen. Je weet nooit hoe lang een deal overeind blijft, zegt hij.
1: It is clear that the current US administration cannot be trusted. You just can't trust Trump. Even if an agreement had been signed, how long would it have lasted? It is necessary to stand up to a bully. And if you don't, they'll just keep coming back for more.
0: Tegen pestkoppen moet je opstaan, anders wordt het alleen nog maar erger, zegt hij. En dus voert Canada op zijn beurt invoerheffingen van 50% in vanaf 8 september op Amerikaans staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica. In Zuid-Korea is een containerschip vertrokken dat voor het eerst via de Arctische route naar Europa vaart. Schepen uit die regio varen normaal altijd langs het Midden-Oosten, maar Zuid-Korea zoekt alternatieven omdat het in het Midden-Oosten te onrustig is. Door het smeltende zeeijs kan de route langs de Noordpool commercieel interessant worden. Het schip vaart langs het Russische schiereiland Kamchatka en de Beringzee richting Rotterdam. De reis zal ruim 40 dagen duren. Zuid-Korea wil tegen 2030 van de Arctische route een vaste handelsroute maken. Milieugroepen waarschuwen dat meer scheepvaart via die route de opwarming van de aarde nog kan versnellen. In Franstalig België start het schooljaar morgen. Vorig schooljaar eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen van de Franse gemeenschapsregering. En het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Mars Attacks, een beweging van mensen uit het onderwijs zelf, en Parent Attacks, een beweging van ouders, hebben in Namen een dag georganiseerd met debatten en workshops over de toekomst van het onderwijs. De deelnemers willen hun verzet in het nieuwe schooljaar verder zetten. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Het was een spektakelwedstrijd waar vooral Antwerp met opgeheven hoofd uitkomt. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. In de stand is Genk nu 8e met 4 punten. Antwerp staat 3e. En dat waren de laatste aanmoedigingen voor ultraloper Karel Sabbe, net voor hij het eindpunt van de Hexatrek aantikt. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer, een ronde van Frankrijk zeg maar, dwars door de Jura, de Alpen en de Pyreneeën met 140.000 hoogtemeters. Sabbe deed er 33 dagen en 14 uur over en dat is ruim een week sneller dan de snelste tijd tot nu toe. De West-Vlaamse tandarts vertrok vorige maand in het noorden van Frankrijk en finishte gisteravond aan de Spaans-Franse grens. Onderweg belandde hij kort in het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om het record te verpulveren. Vanochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijze brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: uren. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Binnenlandse Zaken Kaan Tuin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit jaar najaar nog opvoeren. De minister reageerde op de beschietingen van een politiecommissariaat in Anderlecht vrijdagavond. Twee verdachten sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. Aan de RTBF zei Kaan Tuin dat hij al meer geld heeft gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. Maar dat er dus ook nog meer geld komt.
1: 7,5 miljoen à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat een incident tussen drugsdealers. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis met het virus. Dat wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar het kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus nu tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en om dode vogels te melden. De Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan, samen goed voor meer dan $260 miljoen, blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel, terwijl zijn regering de regels voor cryptomunten versoepelde. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde van de wedstrijd nog 1-4 voor. Maar in het slot sleepte Antwerpen nog een punt uit de brand met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen is trots.
2: Ja, een minuut. Wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken en ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Het was een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Gerniers.
3: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten we wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
0: Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje in het westen, daarna blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden en de dagen daarna geleidelijk nog wat warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur het bericht.

0: 7 uur een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die er al 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er opnieuw ook veel rookhinder rond het getroffen veengebied, omdat de wind volledig gaan liggen is. Vanmorgen zou de rook weer wegtrekken zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar er komt dus nog meer.
1: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat ook een incident tussen drugsdealers. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken economische doelwitten aan op Russisch grondgebied, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend en komen er zeker vergeldingen. Rusland viseert overigens al een tijd steeds vaker burgerdoelwitten in Oekraïne. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley in de staat Californië is een Fransman van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de man omgekomen door de extreme hitte in de vallei. Samen met een landgenoot was de Fransman vastkomen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken. Het was toen 46 graden warm. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken ter wereld. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog voor met 1-4, maar dan scoorde Antwerp 3 keer in nauwelijks 8 minuten tijd. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Josué Kongolo.
2: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is, ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Dat was een belangrijke zege op weg naar de halve finales. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië versloeg gisteravond Spanje met 3-0. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Een lokaal buitje in het westen, maar overigens blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Het is zondagmorgen, we zijn de 23e van augustus. De grote vakantie zit er bijna op. Het zegt niet dat we geen zomer hebben gekregen.
8: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
3: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Goedemorgen.

Vlaanderen's Country Girl, Barbara Dex, van ons en van Radio Bene. Je hoort hier dan ook regelmatig genieten tussen 10 en 12 op Radio Bene. Met Back to You komt Barbara opnieuw thuis bij de liefde van haar leven, alsof die ooit is weg geweest. De tijd van je leven, die heb je bij ons. Bij Radio Bene, met nu een fijne evergreen met Soul uit 1977. Hier is David Soul. Don't

0: Vanochtend was het 6:15 toen de zon opging. Sunrise. En het wordt een prima dag met een mooie, laten we hopen, toffe zonsondergang. Vanavond rond 9:15. Helemaal for you, Sunrise, Norah Jones.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, doet die deur open.
4: Bruno.

Lenny Koer uit 1969 met de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. Een van de vier nummer 1's toen, want er waren vier winnaars. Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Koer, de troubadour voor Nederland. Zweden zat niet bij de beste vijf. Dat werd later een sterk verhaal. Denk maar eens aan Waterloo van ABBA in 1974. Oké, dit is die andere parel van ABBA. Chiquita.

gegaan. Onze vriend Meteor is helemaal niet meer alleen. Een uitstap naar het dierenopvangcentrum heeft ervoor gezorgd dat Fientje een gouden mandje heeft gekregen bij Meteor. Fien, de adoptiedrien, zoals de Meteor het zelf zegt, is een kruising tussen een Malteser en een poedel. Een Malteser dus met een Panama. Permanent aanwezig op Radio BNE, de Evergreens, de allerbeste, zoals Rapture. Hier is Blondie.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Nog één week en Herbert is terug uit vakantie. Dit jaar heeft hij gekozen voor vakantie in eigen land. Het is niet meer te heet en het wordt niet te koud. Dus qua weer heeft onze ochtendman van Radio BNE niet te klagen.

The Reeves en de Vandellas. Jimmy McAvan, Are You Coming Back? Oei, dat is al duidelijk een haar in de boter. Maar de Reeves en de Vandellas tillen het evergreen gehalte van deze zondagochtend op Radio BN Klaar Wakker de hoogte in. En dat hebben we graag. Het aandeel Girl Power scoort ook stevig. Ja, de meisjes hebben het voor het zeggen. Ook nu weer. Geen probleem met Jasmin aan de deur.

50 jaar geleden. TomTom bestond nog niet. Wees op niet. Google? Nooit van gehoord. Dus dan doe je het op de Peter Frampton Day. I want you to show me the way. In de liefde en onderweg. Aan jou de keuze. Frank Sinatra trekt de kaart van de liefde. Zoals in die ene evergreen van 60 jaar geleden.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
6: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten in Rusland. En in het voetbal haalt Antwerp op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Racing Genk. Bijna 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij de Fransen is dat veel minder. Van de ruim 1,5 miljoen boetes bleef de voorbije 5 jaar bijna de helft onbetaald. De overheidsdienst Justitie heeft vaak ook te weinig informatie over de Franse overtreders, zegt Edward Lanceren.
1: Een van de verklaringen is dat we Franse voertuigen niet in alle dossiers over voldoende gegevens beschikken om eigenlijk de overtreder correct te identificeren. België maakt gebruik van een Europese databank, maar als die databank onvoldoende informatie heeft, dan kunnen wij die Franse overtreder niet identificeren en dan kunnen wij ook geen boete gaan uitsturen.
0: In de Hogevenen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die ruim 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En opflakkeringen kunnen er nog wekenlang zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er ook opnieuw veel rookhinder rond het getroffen gebied omdat de wind is gaan liggen. Maar vanmorgen zou die rook wel weer wegtrekken van zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar dat er dus nog meer komt.
2: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. De burgemeester vermoedt dat dat ook een incident tussen drugsdealers was. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt Poetin daarmee?
3: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de twee grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken is Rusland al voortdurend havens aan het bombarderen om de export van Oekraïns graan over zee onmogelijk te maken. Ook energiecentrales worden aangevallen en het is nu afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij heel veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en eerder escaleren dan onderhandelen.
0: Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig is geraakt en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Het Israëlische leger voerde eerder al luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. Dit soort incidenten veroorzaakt ook meer en meer spanningen tussen Israël en Turkije. Zegt correspondent Gulsha Ercetin.
4: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil koste wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
0: In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er liggen ook ruim 20 mensen met een besmetting in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen via muggen van besmette vogels op de mens. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan door grootschalig te sproeien tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Sport. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot, 10 minuten voor het einde van de wedstrijd, stond Genk nog 1-4 voor. Maar in de laatste 10 minuten haalde Antwerp nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp.
5: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: Antwerp staat voorlopig 3e, Genk is 8e. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Daarmee houden ze een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig, de dagen daarna geleidelijk wat warmer met soms buien. En we begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 overtreders betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Bij de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen is dat heel wat minder, maar iets meer dan de helft. Meer op 14nieuws.be.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Klaarwakker Weekend.
6: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven.
9: Fijne zondagmorgen.

Antwerpse troubadour was op pad. Ring, ring, I've got to sing. Vergrien jaar. Iedereen kende de man in de stad tot het licht in 1982 uitging. Ver was nog jong, pas 43. Zijn muziek leeft nog altijd. Net als de muziek van een of veel te jong overleden Marguerite Hermans. Weet je wat, we halen de poppen nog eens boven.

0: Fredsong van Ja, Ja, Ja, Ja op Radio Benen in Klaarwakker Weekend. Errol Dunkley plukt er de vruchten van, zoals thuis op het eiland Jamaica, waar je nog een verse kokosnoot uit de boom plukken kan. Met versap, aangelengd met wat rum en ananas, zo kom je al dichtbij de perfecte pina colada.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt, dat stilte soms meer zeggen dan geluid, dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
5: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
6: De Zoete Inval.
7: Jullie mogen het.
8: Wij mogen het en hij niet.
7: Ja.
8: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
7: Mag ik ook meedoen?
9: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
10: Is er een dokter in de zaal?
4: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
11: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
4: Check de volledige kalender

is l'amour van Leopold Noirevoux is pour toujours. Voor altijd. Drie broers van bij ons, die deden dat goed. Van zijn l'amour verkochten ze 1 miljoen stuks, vooral in Frankrijk. Misschien heb je hem ook wel in je vinylcollectie zitten. En ligt hij naast dit hier uit 1973. Tie a yellow ribbon round the old oak.

30 jaar geleden was het feest en er werd gekaard op het Eurovisie Songfestival in Oslo. De hoofdprijs bracht Lisa Delbo niet mee naar huis, haar goed humeur wel, en dat is meer waard dan een eenvoudige trofee. Kaarten voor de liefde, dat kan. Dansend de liefde tegemoet, ook dat kan.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB+ radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: zo'n mooie Evergreen wel. De schrijver Chip Taylor hoorde Ruby Tuesday van de Rolling Stones in de auto bij het binnenrijden van New York. Diezelfde passie, die wil ik horen, dacht hij. En kijk, daar was Angel of the Morning. Eerst bedoeld voor Connie Francis, die het qua imago niet zag zitten, want het nummer ging dan ook over de ochtend na een one-night stand. Dus kwam het elders terecht, onder andere bij P.P. Arnold, Shaggy, Olivia Newton-John. En in onze Radio BNE Evergreencast vielen we op de mooie versie van Just Newton.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Gaan koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
12: Axel, terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw

Een zwakke noordoostenwind, dat zit er vandaag in. Veel wind hoef je niet te verwachten. Het wordt een rustige zondag met wat zon en af en toe een wolk. 21 graden, meer zit er niet in. Alleen de Evergreens die draaien wel op volle kracht. Straks bijvoorbeeld tussen 4 en 6. Enkel het allerbeste van 54 jaar geleden in Radio BNE. Tophits uit 1972. Met Gilbert O'Sullivan, Meisjes met Rode Haren, Julia Claire en de zomersproeten van Rocco Granata. Je hoort het straks na het nieuws van 4.

0: Gary Puckett en de Union Gap met Lady Willpower. Wil of niet, de Evergreens en de artiesten van bij ons nemen het van me over. Fijne zondag nog met Radio BNE.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Geuving, Steennieuws met Gert van Boksen. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten. En in het voetbal haalt Antwerpen op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Genk. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij Fransen ligt dat een stuk lager. Op 5 jaar tijd zijn er ruim 1,5 miljoen boetes uitgeschreven aan Fransen die verkeersovertredingen begaan. En bijna de helft daarvan bleef onbetaald. Vooral een gebrek aan informatie is de oorzaak, zegt Edward Lansheer van de overheidsdienst Justitie.
1: Soms stellen we vast dat in bepaalde dossiers waar we de Europese databank raadplegen, dat we voor die Franse overtreder geen resultaat krijgen. Dat gaan we verder met onze Franse partner gaan moeten onderzoeken en uitklaren.
0: In de Hogevenen is de brandweer vannacht opnieuw enkele keren ter plekke gegaan voor opflakkeringen van de zware natuurbrand. Zo'n 100 brandweerlui zijn nog altijd stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Intussen is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. De Vlaamse brandweercoördinator Niels Bouwens was de hele week in de Hogevenen. De maatschappij moet beter voorbereid en weerbaarder worden, zegt hij.
2: We moeten ook goed nadenken hoe we gaan omgaan met onze natuurgebieden. Gaan we bepaalde brandgangen op voorhand al creëren? Hoe maken we die toegankelijk? En dat is altijd een goede afweging. En dat is een heel technische discussie ook met de natuurbeheerders. Maar we moeten daar goed over nadenken. Het is natuurlijk nu wel heel vroeg om al bepaalde conclusies te trekken. En de brand is letterlijk nog aan het smeulen. Vannacht waren er nog heel wat opflakkeringen. Maar daar moeten we wel over nadenken en durven nadenken. En we moeten er ook met de nodige politieke actoren over kunnen spreken.
0: De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse droneaanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt hij daarmee?
3: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de twee grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat allemaal amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken al heeft Rusland voortdurend Oekraïnse havens gebombardeerd en zo de export van Oekraïns graan over zee stilgelegd. Rusland valt ook weer energiecentrales aan en het is afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar zal de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en kiest voor escalatie en niet voor onderhandelingen.
0: Nee, dat is duidelijk. Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig geraakt is en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Eerder voerde het Israëlische leger luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. En dit soort incidenten veroorzaakt meer en meer spanningen tussen Turkije en Israël, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil koste wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
0: In Death Valley, het nationaal park in de Amerikaanse staat Californië, is het lichaam gevonden van een Fransman van 68. Volgens de autoriteit is de man omgekomen door de extreme hitte. Samen met een landgenoot was de Fransman vastkomen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken bij een hitte van 46 graden. Eén van de twee heeft het niet gehaald. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken op aarde. In de zomer gaat het kwikker vaak over de 50 graden. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Tot 10 minuten voor het einde stond Genk nog voor met 1-4, maar dan scoorde Antwerp 3 keer in nauwelijks 8 minuten. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Kongolo.
5: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 het voor staat, dan is het, dat is hier al de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
0: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Ze houden daarmee een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje na in het westen blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer met soms buien. We begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Van de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen nauwelijks de helft. Meer op vrtnieuws.be.
6: Van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar.
5: Ja, echt. Info op telenet.be.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil onder?
4: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Franstalig België start morgen het nieuwe schooljaar al. Het vorige eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen door de Franse gemeenschapsregering. Het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Twee organisaties, van mensen uit het onderwijs en van ouders, willen doorgaan met hun verzet. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Van de Nederlanders meer dan 8 op de 10, maar van Franse overtreders nauwelijks de helft. Niet alle overtreders worden namelijk gevonden in de Europese gegevensbank. En ook andere Europese landen scoren niet allemaal even goed, vertelt Edward Landsheren van de overheidsdienst Justitie.
1: Ja, we zien dat er aanzienlijke verschillen zijn binnen Europa. Nederland zit met ongeveer 86% helemaal bovenaan. Terwijl voor landen zoals Bulgarije zitten we ongeveer met een betalingspercentage van 27%. Roemenië 37%. Dat zijn duidelijk lagere percentages. Maar je moet die percentages ook altijd bekijken samen met het aantal boetes. We zien dus eigenlijk dat het gros van het aantal overtredingen wordt steeds gepleegd door onze buurlanden.
0: Canada gaat over 2 weken invoerheffingen invoeren op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Vrijdagavond sprongen de gesprekken tussen de twee landen op de valreep af. Amerika verhoogde daarop de invoerheffingen voor Canadese producten naar 50% en Canada besliste gisteren om hetzelfde te doen. Volgens professor politieke wetenschappen Ruud Dassonville van de KU Leuven was het belangrijk voor Canada om een sterke reactie te geven op de Amerikaanse verhoging. En zal de economische schade op korte termijn nog meevallen?
2: Uiteraard zal er een grote economische kost zijn. Zullen een aantal sectoren, zullen daar jobs op het spel staan? En zal het een aantal provincies in het bijzonder treffen? Quebec, Ontario vooral. De auto-industrie bijvoorbeeld in Ontario, die zal hiervan afzien. Maar door te antwoorden met tarieven, door nog een aantal wapens achter de hand te houden, veronderstel ik dat de Canadezen hopen dat hier uiteindelijk toch nog op een of andere manier een uitweg uit te vinden valt.
0: En de Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan. Samen goed voor meer dan $260 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard... met de handel in cryptomunten, terwijl zijn regering de regels voor de cryptohandel had versoepeld. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Brede opklaringen, op de meeste plaatsen droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer. Grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Opplay.
6: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
7: Check.
6: De DJ checkt voor je tickets koopt.
7: Oké, check.
6: En social media checkt voor je op date gaat.
7: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
6: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
6: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Gierle, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een jongen van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt. De jongen zou plots de straat zijn overgestoken en is aangereden door een bestelwagen. De jongen woont in Dilbeek en was in Gierle op familiebezoek. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij een wedstrijd voor amateurwielrenners in La Roche in de Ardennen is gisteren een deelnemer levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens getuigen viel de man tijdens een afdaling op zijn hoofd toen hij een drinkbus wou ontwijken. Het slachtoffer komt uit Henegouwen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Aan de wedstrijd, de Vélo Médiane Claudy Criquillon, nemen elk jaar ongeveer 1500 amateurwielrenners deel. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. De man verdacht zijn buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
1: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
0: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer vandaag en morgen. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind, vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. In Litouwen en Letland, Baltische staten, heeft hevig onweer gisteren zeker aan 2 mensen het leven gekost. In Litouwen vonden hulpverleners een man onder een omgevallen boom. In Letland kwam een man om toen hij brokstukken van een gebouw op zich kreeg. In beide landen zaten ook honderdduizenden mensen tijdelijk zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in Letland in ruim 20 jaar. En ook vandaag wordt in de regio nog veel regen en een krachtige wind verwacht. Hier blijft het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen en tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Iedereen houdt van de zomer.
3: De tijd van je leven.
2: Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
0: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand blijft het vuur her en der opflakkeren in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en hitte van afgelopen weken worden verschillende landen nu geteisterd door zwaar onweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amorie de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag blijft de wind de grote vijand van de brandweer.
1: Ja, klopt inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen meters verder blies en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind die veranderde ook verschillende keren van richting en dus was het moeilijk om te voorspellen hoe die brand juist zou evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem, net omdat ze is gaan liggen. Want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op sommige plekken vannacht ook te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, zo horen we toch bij de gouverneur.
0: Ja, en vannacht zijn er ook opnieuw opflakkeringen van het vuur geweest. Hoeveel brandweerlieden zijn daar nu nog standby?
1: Ja, nog altijd 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis en coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen.
2: Het is een werk van samenwerking geweest van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
1: Ja, die brand zal wel nog weken blijven smeulen, omdat het vuur ook in die kurkdroge veengrond zit. En het kan dus voortdurend nog gaan opflakkeren. Maar tegelijk kunnen die brandweerlieden die er toch nog zijn, daar ook niet nog weken standby blijven, want ook zij moeten weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
0: Dankjewel, Amory. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici en op sociale media na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
3: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
0: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
4: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
0: De Oekraïense president Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar bijzonder populaire oud-minister van Defensie Fedorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Maar een trio Zelensky zal daar dus duidelijk niet op ingaan.
5: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
0: Ja, op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
5: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïnse drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland, de grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
0: Dankjewel, Marijn. In het Zillertal in Oostenrijk is een Duitse man van 64 omgekomen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3.400 meter. Door het slechte weer konden de hulpdiensten niet snel ter plaatse komen en geen hulp meer bieden. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind vandaag. Vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. En de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater spelen daarbij een rol, zegt klimatoloog Niels Soeverein.
6: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd. Er is een lage drukgebied wat over de Atlantische Oceaan komt, met wat koude lucht in de hoogste luchtlagen. Dus dan over die warme Middellandse Zee gekomen. Heel veel verdamping plaatsgevonden. En dan ook het stevig onweer wat daarmee gepaard gaat.
0: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan 2 mensen het leven gekost. Er zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar. Hier het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag wordt het enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweersbuien. We begonnen met de toestand op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer op vrtnieuws.be.
7: Van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestand.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Go Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. Één jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
8: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Oh, sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand zijn er nog steeds opflakkeringen in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en de hitte van de voorbije weken is er in verschillende landen zwaar noodweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amaury de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag nog blijft de wind de grote vijand.
1: Ja, inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen tot meters verder kon blazen en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind veranderde ook verschillende keren van richting en dus was het vaak moeilijk om te voorspellen hoe die brand zou evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem en net omdat ze is gaan liggen, want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op verschillende plekken vannacht te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, horen we bij de gouverneur.
0: Ja, en vannacht waren er ook opnieuw opflakkeringen. Hoeveel brandweerlieden zijn daar nu nog?
1: Ja, toch nog een 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis. Coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen, dat zei hij vanmorgen in de ochtend.
2: Het is een werk van samenwerking geweest, van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
1: Ja, dus toch nog een 100-tal andere brandweerlieden die er zijn. Want die brand zal zeker nog weken blijven smeulen. Omdat het vuur ondertussen ook in die kurkdroge veengrond zit en dus voortdurend op verschillende plekken kan opflakkeren. Tegelijkertijd kunnen die brandweerlieden natuurlijk niet voor altijd daar blijven, want zij moeten ook weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
0: Dankjewel, Amaury. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bosse van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
3: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
0: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
4: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
0: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar populaire ex-minister van Defensie Fodorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Marijn Trio, Zelensky is dus niet van plan om daarop in te gaan.
5: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
0: Ja, en op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
5: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïnse drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland. De grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
0: Dankjewel, Marijn. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind. Vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. De oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
6: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
0: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. We begonnen met een stand van zaken op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check. Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: En, wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: is 2:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
1: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk, ja.
0: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind. Vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. Oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
2: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
0: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Een Duitse man van 64 is overleden bij een val in de Oostenrijkse Alpen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3400 meter hoog. Hij had die net beklommen samen met zijn zoon en een neef. Na een overnachting in een berghut waren ze samen aan het afdalen. De hulpdiensten konden door het slechte weer niet snel ter plaatse komen en konden geen hulp meer bieden. En Vincent Kompany is door het Duitse voetbaltijdschrift Kikker verkozen tot trainer van het jaar in Duitsland. Kompany won met zijn club Bayern München afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker en bereikte de halve finales in de Champions League. Gisteren won Kompany ook nog de Duitse Supercup tegen Dortmund met 2-1. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op 14nieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht

0: zomer op Radio B1.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio B1.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
10: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
15: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Oh, sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
10: Aha, honey. All right.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in ons land. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
1: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert bij dieren en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. We hebben daarom artsen en ziekenhuizen in de regio daarvan verwittigd.
0: De Congolese regering en de rebellen van de groepering M23 hebben een nieuw akkoord bereikt om verdere stappen te zetten richting vrede. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt na dagenlange onderhandelingen in Zwitserland. Zo wordt er gewerkt aan een mechanisme dat de vooruitgang van het vredesproces opvolgt. De regering in Kinshasa is al jaren in conflict met de rebellen van M23 die steun krijgen vanuit buurland Rwanda en verschillende gebieden in het oosten van Congo hebben ingenomen. De brand in de Hoge Venen heeft volgens de Waalse overheid in totaal ruim 3.300 hectare aangetast. Dat is goed voor 30 vierkante kilometer. Enkele stukken natuur zijn aan het vuur ontsnapt. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand blijft het vuur nog steeds opflakkeren. Er staan nog zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied. Er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn van de brand, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Verschillende wegen blijven ook afgesloten of onderbroken. En dat is niet zo makkelijk voor de wandelaars, fietsers en motorrijders die er alweer zijn.
2: Verleden week zijn we ook hier geweest. Toen hebben we door de mist moeten rijden. Dus dat was de brandgeur natuurlijk. Deze keer hebben we er een beetje meer rekening mee gehouden. Dat we een beetje verder aan de kant blijven. Zodat we die brandgeur niet gaan hebben.
3: Wij waren hier om 4 dagen te wandelen. Een deel in het Hoge Venen en een deel in een andere regio. Maar we zijn enkel in de andere regio gewandeld. En vandaar komen we het eerste keer naar hier. Maar in een richting waar we weten dat we mogen gaan. Daar echt op de Hoge Venen mogen we niet.
0: In de wielerronde van Spanje wordt vandaag de tweede etappe gereden. Met 202 kilometer tussen Monaco en Manosque in Frankrijk is het meteen ook de langste rit in deze Vuelta. De etappe is er ongeveer halfweg. Een kopgroep van 4 heeft een voorsprong van 1,5 minuut op het peloton. En op het EK-volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen hun tweede wedstrijd gewonnen van Portugal. De Yellow Tigers wonnen vlot in 3 sets. 25-16, 25-21 en 25-11. Morgen nemen de Belgen het op tegen Roemenië. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag een storing met regen en buien. Vanaf woensdag enkele graden warmer. Met nog altijd kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: wij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla.
5: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Prins en veel artiesten van bij ons.
1: WRT Radio Bene.
2: DLP en een party DJ. Was kruidseloos, houd je niet brengen. Oh, seks is een last, als een leven. TLP, de Hans Porno King. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kunnen een lak aan in. En loopt maar like de beste. Met respect voor bazaar en rood. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker in Jeannette. Mijn meisje staat niet alleen. Zeg dat hij wilt. Je wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Dat meldt de nieuwssite Brus. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Daarbij vielen geen gewonden. Het is al het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond werd een man door een kogel geraakt in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. De dader is spoorloos. De precieze omstandigheden van die schietpartij zijn nog onduidelijk. Maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. In Sint-Gilles waren er gisteravond ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of ook die het werk zijn van criminelen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
1: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
0: In Doel in Oost-Vlaanderen is voor de 50ste keer de Scheldeweiding gehouden. De Scheldeweiding werd in 1975 voor het eerst georganiseerd om aandacht te vragen voor het voortbestaan van het polderdorp. Eigenlijk moest de jubileumeditie vorig jaar al plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie moest de organisatie een jaar overslaan. Intussen is het dorp ook niet langer bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven en mogen mensen er ook opnieuw komen wonen. De Doelse feesten lokken elk jaar duizenden bezoekers naar de Schelde. In Steenstraten in West-Vlaanderen zijn een 2000-tal mensen samengekomen voor de tweede editie van het IJzertreffen. Dat is een Vlaams feest waar liederen worden gezongen en activiteiten als volksdansen, een fietstocht en een vlaggenparade worden gehouden. Rond de middag was er ook de traditionele IJzerwaken. In die toespraak werd opgeroepen om een eigen Vlaams leger op te richten en te waken over het recht op vrije meningsuiting. Voor de kust van Tunesië zijn de lichamen van 8 migranten teruggevonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag was daar een boot met 15 inzittenden gekapseist. 1 iemand kon uit het water gered worden. Volgens de Tunesische kustwacht zijn de overige 6 opvarenden nog steeds vermist. Heel wat migranten proberen vanuit Tunesië het Italiaanse eiland Lampedusa te bereiken. Maar de oversteek vanuit Tunesië naar Europa staat bekend als de meest dodelijke migratieroute ter wereld. Dit jaar zouden daar al zeker 914 migranten zijn omgekomen of vermist geraakt. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op 14nieuws.be.
2: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
3: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Radio BNE.
3: Radio BNE. Radio BNE. Tophits.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
1: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil neer?
2: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het laatste grote muziekfestival van de zomer, Pukkelpop, is toe aan zijn laatste dag. En er is opnieuw een schietincident geweest in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Het tweede in 24 uur tijd. Muziekfestival Pukkelpop in Kievit gaat vandaag zijn laatste dag in. Vandaag staan er veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en enkele grote namen die het jonge publiek aantrekken, zoals Zara Larsson en Somber. Helene van der Beke trok de wei op.
1: Pukkelpop begint rustig vandaag en voor sommige mensen zelfs in tranen, terwijl Estien een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
2: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan, die hier wel hadden mogen staan, hadden moeten staan. Pak elkaar vast, laten we het samen zingen, voor wie we missen.
1: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
3: Wij moesten wel echt even rusten, dus ik zei meisjes even tijd om te zitten.
1: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage. Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
4: We hebben net het optreden van Eefje de Visser gezien. En dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
1: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Zara Larsson.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, wat weten we?
5: Het was 7:00 van de morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gilles. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat toch slachtoffers gaan vallen.
6: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomeen in de drugsdealersnetwerks te vechten.
5: Het was het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar en de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij tussen drugsdealers was. En nog in Sint-Gilles waren er gisteravond en vannacht ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten en er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
0: Dankjewel, Koen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen met dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen. Maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
7: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
0: In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat meldden de lokale autoriteiten. Er zaten 600 mensen aan boord, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Op de wereld ruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spitz zilver gewonnen. Tess Elst, een straffe prestatie van Spitz.
8: Ja, inderdaad, een bijzonder straffe prestatie, want Thibaut Spitz is nog altijd maar 25 jaar, een jong talent. En hij begon pas op plek 15 aan de slotdag in Aken, maar op zijn 11-jarige hengst zette hij 2 foutloze omlopen neer vandaag op de slotdag en zo schoof hij dus helemaal op naar plaats 2. De wereldtitel die is voor de Zwitser Steve Gerda. Het is trouwens de 2e medaille voor de Belgische jumpingruiters op dit WK, want ook met het team pakten ze al zilver afgelopen vrijdag. En ze hebben ook hun ticket beet voor de Olympische Spelen over 2 jaar in Los Angeles.
0: Dankjewel, Tess. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Renewi Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. Philipsen is dankzij deze overwinning ook zeker van de eindzege. Zijn tweede rittenkoers in korte tijd die hij wint en daar is hij bijzonder blij mee.
9: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden, maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Ik ben blij dat het nu is. Nu is afgelopen deze week en ook in de Baloise Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste twee rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
0: En in het voetbal neemt promovendus Lommel het in eigen huis op tegen Westerlo. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Lommel. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog, daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken, een periode van regen of buien, soms intens en met onweer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Het was het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Meer op vrtnieuws.be.
10: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE. Radio BNE.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil onder?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: gewoon koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het laatste grote muziekfestival van de zomer, Pukkelpop, is toe aan zijn laatste dag. En er is opnieuw een schietincident geweest in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Het tweede in 24 uur tijd. Muziekfestival Pukkelpop in Kiewit gaat vandaag zijn laatste dag in. Vandaag staan er veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en ook enkele grote namen die het jonge publiek aantrekken, zoals Zara Larsson en Somber. Helene van der Beke trok de wei op.
1: Pukkelpop begint rustig vandaag en voor sommige mensen zelfs in tranen, terwijl S10 een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
2: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan, die hier wel hadden mogen staan. Pak elkaar vast.
3: Oh mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet blijven.
4: Alle emoties mogen, vind ik, hè. Dat hoort erbij, dus.
1: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
5: Wij moesten wel echt even rusten.
6: Ik ben hier al dagen aan een stuk.
1: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage.
7: Veel mooie momenten geweest. Atomic Orchestra was heel goed met Pamelie Thijs.
8: We hebben heel veel dingen gezien. Roxy Dekker was ook echt top.
1: Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
9: Dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
1: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Zara Larsson.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politieparket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, vat het eens samen voor ons. Wat weten we?
10: Wel, het was 7 uur deze morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gilles. De kogel kwam terecht in het raam van een woning, maar niemand raakte gewond. Burgemeester Jean Spinet van Sint-Gilles vreest wel dat er vroeg of laat slachtoffers gaan vallen.
11: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen, de drugsdealersnetwerks, te vechten.
10: Het was dus inderdaad het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar, de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. En nog in Sint-Gilles waren er gisteravond ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten, er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
0: Dankjewel, Koen. In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat meldden de lokale autoriteiten. In de trein zaten 600 mensen, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Tegelijk blijft ook Oekraïne aanvallen uitvoeren op Rusland. Vandaag is een magazijn van retailbedrijf Ozon geraakt in Orenburg, niet ver van de grens met Kazachstan. Daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de wielerronde van Spanje heeft Matthew Brennan de openingsetappe gewonnen. Brennan was de snelste in een sprint bergop. Een verslag krijgt u van Jeroen van der Loop.
12: Ook in de tweede rit en meteen ook de langste etappe van deze Vuelta is het Wout van Aert niet gelukt om de overwinning en de daarbij horende rode leiderstrui te bemachtigen. In de oplopende laatste kilometers probeerde van Aert het peloton te verrassen met een aanval op 1,5 kilometer van de streep. Enkel Pogacar kon hem volgen, maar de aanval hield niet stand. Van Aert liet lopen en Visma Leasebike schakelde over op plan B en pakte de overwinning toch nog met de jonge Matthew Brennan voor de Spanjaard Pau. Pogacar werd zelf nog derde, Mats Pedersen werd vierde. Pogacar behoudt zo de leidersplaats. Hij heeft 9 seconden voorsprong op Wout van Aert, die morgen misschien weer een nieuwe kans ziet op ritwinst en de mogelijke rode leiderstrui.
0: In het voetbal heeft Lommel met 4-0 gewonnen van Westerlo. Voor Lommel is het de eerste overwinning sinds het promoveerde naar de eerste klasse. Westerlo blijft na 3 nederlagen op rij helemaal onderaan het klassement. En op de Wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spitz zilver gewonnen. Spitz bleef met zijn paard Impresca foutloos op de laatste proef en sprong toen naar de tweede plaats. Het goud was voor een Zwitser. En Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Nederland gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan de Mercedes'en van Kimi Antonelli en George Russell. Antonelli blijft leider in het wereldkampioenschap. Max Verstappen crashte zwaar op het einde van de eerste ronde en kon de race niet uitrijden. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog, daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien, soms intens en met onweer. Muziekfestival Pukkelpop zat vooraan in dit bulletin. Het laatste grote muziekfestival van de zomer gaat zijn laatste uren in. De focus ligt vandaag op de Nederlandstalige artiesten en de favorieten van het jonge publiek. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Iedereen houdt van de zomer.
14: De tijd van je leven.
13: Ook de grootste artiesten.
15: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
13: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
15: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
16: Radio BNE.
15: Radio BNE, The Ratback.
17: Yannick Bovie.

Na de zoon van Frank hoorden we de dochter van Judy Garland, Liza Minnelli. It's just a matter of time. En als Liza welkom is, dan mag mama natuurlijk ook niet ontbreken. Judy Garland brengt ons naar de regenboog.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

Judy Garland zong over de regenboog en Peter Cincotti vond daarna The Rainbow Connection. Dat liedje komt trouwens uit een Muppets-film. En nu zometeen twee Pauls na elkaar, te beginnen met Paul de Leeuw en Allemaal Angst.

0: Paul de Leeuw serveerde angst en Paul Carrack Frim Frim Sauce. Geef mij dan maar dat tweede. Twee Pauls, twee totaal andere smaken. Doen we anders hetzelfde even met twee vrouwen? Oké, twee Lindas. Eerst de zingende actrice Linda Pearl met Live Alone and Like It.
1: Live alone and like it. Free as the birds in the trees. High above the briars. Live alone and like it.

Linda Pearl die zong over alleen wonen en dat leuk vinden. En Linda Ronstadt die dacht daarna aan een oude vlam, My Old Flame. Alleen zijn, oude liefdes, oude herinneringen, daar past soms een glas bij, ja. Maar bij de Millers wordt dat al snel een katerliedje.

0: maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Radio BNE, The Ride Pack.
3: Yannick Bovie.

De Millers zongen over een katerliedje en Alex Bird die deed daar een paar glazen whiskykisses bovenop. En ja, dan krijg je daar misschien effectief een kater van. Ja, kom, we dansen het er gewoon af. Stacey Kent die vraagt het ons heel vriendelijk. Shall we dance?

Then with the dawn I still go on dreaming of you.

0: history of you.
1: Stacey Kent wilde dansen en dan kan ze maar beter een echte danspartner vragen. Zoals Gene Kelly, dat is natuurlijk de man die de sterren van de hemel kon dansen. Maar ook gewoon doodleuk door de plassen ging in Singing in the Rain. En daarvan bestaan nog altijd mooie nieuwe versies, zoals deze van Martina da Silva.

0: is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Sint-Gilles in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat slachtoffers zullen vallen.
1: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomeen in de drugsdealersnetwerks te vechten.
0: Gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. De dader is nog spoorloos. Nog in Sint-Gilles waren er gisteravond 2 autobranden. Het duo dat vrijdagavond met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht heeft geschoten, is nog altijd spoorloos. Burgemeesters en politie gaan ervan uit dat alle incidenten te maken hebben met drugscriminaliteit. In de wielerronde van Spanje heeft Matthew Brennan de 2e rit gewonnen. De Brit was in Manosque in Zuid-Frankrijk de snelste in een sprint bergop. In de voorlaatste kilometer ging zijn ploegmakker Wout van Aert in de aanval, maar hij werd snel gegrepen. Maar de tactiek van de ploeg pakte perfect uit, zegt Van Aert.
2: Het was ons idee om dat ik zou gaan op die laatste knik. En ik had misschien iets te weinig geramd om echt alleen door te zetten. Maar dan wisten we nog altijd dat ook in het voordeel van met u kon zijn. De sprint zou ontregeld zijn. En hoe zwaarder de aanloop, hoe beter, denk ik, voor hem. Dus super knap om te zien dat hij het afmaakt.
0: Tadej Pogacar, die gisteren de openingstijdrit won, blijft leider in het klassement. En onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de Renewy Tour gewonnen. Philipsen won de 5e en laatste rit. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. De ritoverwinning vandaag was al de 2e in korte tijd voor Philipsen. Hij reageert dan ook bijzonder opgetogen.
3: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden. Maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij hoe dat het nu is. Nu is afgelopen deze week en ook in de Baloise Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste 2 rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
0: En de laatste rit vond uiteraard plaats in Leuven. En in het voetbal spelen Club Brugge en Cercle Brugge op dit moment de Brugse derby. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerder vandaag won Lommel van Westerlo met 4-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien, soms intens en met onweer. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio BNE, The Ratback.
5: Yannick Bovie.

Sammy Davis Jr. die begon dit uurtje met Change Partners. En dat is in dans en liefde vooral soms wel een gewaagde zet. Wij kiezen daarna het ruime sop met de Starlings en de VRT Big Band. Hier is Little Submarine. En trouwens, tickets voor The Rat Pack Live in Concert Best of Christmas op 8 november... vind je nog altijd op VRT Max.

De Starlings gingen onder water met Little Submarine en Bette Midler. En Barry Manilow stapte daarna op een heel trage boot richting China. We kozen dus duidelijk het ruime sop. En we blijven nog even in de buurt van water met John Pizzarelli en Daniel Jobim, want die schenken Agua de Bebe.

Pizzarelli en Jobim brachten Braziliaans drinkwater en Ella Fitzgerald zat daarna tussen de duvel, of de duivel beter gezegd, en de diepe blauwe zee. Ik zou weten wat kiezen van de twee. Of allebei gewoon. Maar gelukkig is er liefde die blijft. En zelfs wanneer het water begint te stijgen, hier is Johnny Hartman en Our Love Is Here to Stay.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Johnny Hartman die zong dat de liefde mag blijven. En Teddy Scholte had aan een beetje blijkbaar al meer dan genoeg. Soms is een beetje gewoon ook genoeg om de hele avond te dragen. Maar nu wordt er ineens krachtig op de rem gestaan, lieve mensen. Met Rick Guard en Stop It.
1: Baby girl, it's a big, big world and there's many fish in the sea. I'm trying not to roam, but I'm flesh and bone, so you

Regard, die zei Stop It. En Joe Williams en Count Basie, die maakten er Stop, Don't van. Twee keer stoppen, maar gelukkig niet met de muziek. Nee, nee, nee. We stappen gewoon door naar Broadway met Rod Stewart en Jules Holland in Lullaby of Broadway. Come on,

Na Rod Stewart en Jules Holland nam ook Dina Martin, u hoort het goed, Dina Martin, ons ook mee naar 52nd and Broadway. En vandaar is het maar een heel kleine sprong naar Close Harmony van bij ons. Hier zijn de Bonnie Blues en zij wel.

De Bonnie Blues brachten hun eigen frisse swing van bij ons. En daarna de Andrew Sisters die lieten horen waar die close harmony traditie mee groot werd. Bei mir bist du schön, het klinkt nog altijd als een glimlach met drie stemmen. Marvin Gaye nu met die eerste heel bekende song van de Nat King Cole Trio, Straighten Up and Fly Ride. Right.

Sarah Vaughan die toegeeft dat ze soms gelukkig is. Sometimes I'm happy en dat is misschien al meer dan genoeg. Soms gelukkig, soms zoekend, maar altijd met muziek die iets openzet. En dan graag met de muziek van de Rat Pack. Trouwens, volgende week is het alweer mijn laatste Rat Pack van deze zomer. Daarna is onze geliefde Vanessa van Hoven terug. En om af te sluiten vanavond heb ik Shirley Horn. Prachtig, heel raak met Here's to Life. Supergraag, tot volgende week. No complaints.

0: Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat zegt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval. Mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. In Sint-Gilles in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. En gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. Burgemeester Jean Spinet wil meer middelen. Hij vraagt 80 extra federale politieagenten, net zoals in Antwerpen.
1: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomeen en de drugsdealersnetwerks te vechten.
0: Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Wanten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden en daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Naar Koning Voetbal, de Brugse derby tussen Club en Cercle nadert het slotkwartier. Johan de Kaluwe, jij volgt het, hoe staat het daar?
2: Het staat 1-0 in het voordeel van de Club Brugge. Een doelpunt van Tresoldi 7 minuten voor de rust. En dat was een verdiende voorsprong voor Club Brugge. Na een vrij rustig begin. Een paar speldebrikken van Cercle Brugge. Dan toch dat doelpunt. Maar Cercle dringt aan in de tweede helft. En het is... Is het nu een penalty of niet voor Cercle Brugge? Ja, we krijgen een penalty. Kan ik uiteraard niet meegeven. Of is het op de rand? Dan moet u het maar volgen via Radio 1. Het is een penalty denk ik inderdaad voor Cercle Brugge. Bevestiging daarvan straks. Maar dus Club Brugge mag in de tweede helft zijn doelman Jan Sommer danken. Want tot twee keer toe heeft hij er met een goede save voor gezorgd dat Cercle Brugge niet kon scoren. Eerst Van Zijer alleen voor zich. Save van Sommer en daarnet een ren van Adaramola. En ook nu weer het handje van Sommer en zo de bal naast de goal. Op dit moment is er een het bekijken van de situatie in het strafschopgebied van Club Brugge, dus al dan niet een penalty van Cercle. U kunt het volgen via Radio 1. De tussenstand is hier in Jan Breydel nog altijd 1-0.
0: Dank je, Johan. En op de wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibo Spits met zijn paard in Preska zilver gewonnen. De twee bleven foutloos op de laatste proef en sprongen zo van de vijfde naar de tweede plaats. Het goud was voor de Zwitser Steve Gerda. En Spits is erg tevreden.
3: Ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Voor hier nu naast Steve te staan, dat misschien wel een van de grootste ooit is in onze sport. En echt wel een idool voor mij, met ouder te worden in de sport. Dus ja, voor nu zilver te hebben hier. Ik zei het, ik had ervan gedroomd, maar nooit gedacht dat het mogelijk was. Het is echt fantastisch.
0: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: met Brecht Schabrechts. Op morgenochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook uit brandhaarden die nasmeulen opstijgen en er blijven hangen. Inwoners in de buurt krijgen de raad dan om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en om geen langdurige buitenactiviteiten te doen. Het getroffen veengebied blijft ook verboden terrein. Burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Gilles, Jean Spinet, wil meer politieagenten voor Brussel. Hij reageert zo op de schietincidenten dit weekend in Sint-Gilles en in Anderlecht. Die zijn volgens hem het gevolg van geweld tussen drugsbendes. Spinet eist voor Brussel dezelfde middelen als aan Antwerpen zijn toegekend. Dat betekent onder meer 80 extra agenten voor de federale gerechtelijke politie. Want de problemen in Brussel staan niet los van die in Antwerpen, zegt hij. De drugs komen binnen via de haven en gaan dan naar Brussel.
1: Il faut qu'on ait des effectifs à Bruxelles avec les mêmes renforts que pour Anvers. Les problèmes arrivent par le port, sont consommés et vendus ici. La guerre fait rage et mes concitoyens sont pris en otage.
0: In Brussel is er een bendeoorlog aan de gang, zegt de burgemeester, en die brengt burgers in gevaar. In Conakry, de hoofdstad van Guinea, in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat meldt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval. Mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had in inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Sport op het WK hockey spelen onze nationale mannen hun laatste groepswedstrijd tegen Spanje. En Jonathan Mettepenning, het is met het mes op de keel, want de Red Lions moeten winnen.
2: Zo is het. Na die complexe tweede groepsfase is dit gewoon een recht toe, recht aan kwartfinale tegen Spanje. En ze zijn uitstekend begonnen. Heel snel op voorsprong gekomen na een strafcorner afgewerkt door Arthur van Doren. Ofwel een variant, ofwel mislukt, maar toch goed gekomen. Goed gedaan in elk geval. En daarna viel de 2-0 ook nog via Tom Boon. Maar die werd nadien wel afgekeurd voor een backstick. En dat mag niet. Maar heel erg goed begonnen. Ze moeten winnen tegen Spanje. Alleen winnen. Maakt niet uit wat de doelpuntensaldo is. Doen ze dat, dan springen ze op over Australië en gaan ze door naar de halve finale.
0: Dank je, Jonathan. In voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0, een doelpunt van Trezoldi. Volgens clubverdediger Joaquin Seys was het niet de beste wedstrijd, maar hij onthoudt het positieve.
3: Het was niet onze beste partij. De eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk, geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En 3 clean sheets op een rij, 9-9. Een mooie start van het seizoen, denk ik.
0: Ja, zo blijft Club Brugge in het klassement aan de leiding. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: buurt van de Hoge Venen kan er ook morgenochtend opnieuw veel rookhinder zijn. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en om geen langdurige buitenactiviteiten te doen. Het getroffen veengebied blijft nog altijd verboden terrein. Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Wanten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden. Daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn, weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval en mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. De regering had inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Sport op het WK hockey spelen onze nationale mannen hun laatste groepswedstrijd en ze moeten die winnen van Spanje. Jonathan, met de penningen gaan de Red Lions daarin slagen.
1: Voorlopig niet, want de voorsprong is verdwenen. Het staat 1-1. De Lions uiteraard stonden op 1-0 na een vroege goal van Arthur van Doren op een strafcorner. Maar Spanje heeft net bij het begin van het vierde kwart hetzelfde gedaan. Ook een zevende strafcorner benut. En zo is die 1-1 gevallen. 1-1 is niet goed genoeg om naar de halve finale te gaan. Ze moeten inderdaad winnen. 10 minuten hebben de Lions nog om die 2-1 te zoeken. Ze hebben grote kansen gehad met Tom Boon en Duvekot, maar die gingen op de paal of net naast de paal. Grote kansen zijn niet goed genoeg. Ze moeten scoren. 2-1 is nodig om naar de halve finale te gaan.
0: Ja, na dit nieuws te volgen op Radio 1. In het voetbal heeft Club Brugge de Stadsderby tegen Cercle gewonnen met 1-0. Een doelpunt van Trezoldi, maar het was geen topprestatie, zegt verdediger Joaquin Seys.
2: Het was niet onze beste partij. Eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook wel redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk. Geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzegen. En 3 clean sheets op een rij. 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
0: Ja, Club Brugge blijft zo aan de leiding met evenveel punten als Charleroi. In Kiewit is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang met veel vuurwerk op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beek mengde zich tussen opvallend jonge veulens op de wei.
3: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond in een mensenzee van vooral dansende jongeren.
4: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag bij Sarah Lars.
5: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
3: TikTok-fenomeen Sarah Larsen pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
6: Zij is fucking amazing!
7: Wat een topvrouw, man! Show, het was echt beter dan ik had verwacht.
3: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
8: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
3: Nog zo'n fenomeen is somber. Belgium, get in the fucking pain. En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
9: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
3: Om 12 uur nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luiten van Pukkelpop.
10: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes, ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
3: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
0: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken, temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou om te zien.

zomerdag in een grimmig hondenweer. Want je verstart zoals je naar me staart. Je droomt je dromen stuk, omdat je bang bent.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Op het WK Hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te stoten naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
1: Einde in mineur. Een plots einde. Want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: In Kiewit is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang. Veel vuurwerk vandaag op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beken mengde zich tussen de opvallend jonge veulens op de weg.
2: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond. In een mensenzee van vooral dansende jongeren.
3: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag bij Sarah Lars.
4: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
2: TikTok-fenomeen Zara Larsson pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
5: Zij is fucking amazing!
6: Wat een topvrouw, wat een show! Het was echt beter dan ik had verwacht.
2: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
7: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
2: Nog zo'n fenomeen is somber. Belgium, get in the fucking pain. En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
8: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
2: Om 12 uur nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luiten van Pukkelpop.
9: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes. Ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
2: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
0: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede. Zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Bert Schabriks. Ook in de ochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en geen langdurige activiteiten buiten te doen. Het getroffen veengebied blijft verboden terrein voor wandelaars en fietsers. In Kiebit zit Pukkelpop er zo goed als op. De organisatie blikt terug op een geslaagde 41ste editie van het festival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Alles zat mee, zegt organisator Frederik Luiten. Er waren nauwelijks problemen.
1: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
0: En opvallend weinig mensen hadden dit jaar medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
2: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. Vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1000-1200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dat is mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier. Dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is afgelopen weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89, hij is de oudste regerende vorst van Europa. In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl van de eigen supporters maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe dat vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te gaan naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
3: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3/4 lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4e kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions. Die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: Ja, Red Lion Arthur van Doren is teleurgesteld, want hij zag dat er meer in zat.
4: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finale te schieten. En uiteindelijk creëren genoeg. En dan is het net niet, en met z'n allen net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
0: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Zo, zondag 23 augustus zit erop. Een goede nacht.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

Arena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste.

Van medespelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Elena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: 1 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. Enkele DJ's zijn aan de laatste sets bezig voor iedereen die nog bonnetjes heeft. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Volgens organisator Frederik Luijten zat alles mee en waren er nauwelijks problemen.
1: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
0: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Vietnam is maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media. Aanleiding is een verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een vrouw van 18 jaar omkwam en haar vader gewond raakte. De man die haar aanreed was een voormalig parlementslid en hij is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten beslisten nu om de man niet te vervolgen voor de aanrijding. Hij bekende wel zijn schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. De familie van het slachtoffer vroeg zelf om geen vervolging. Maar die beslissing wekt dus veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd door buitenlandse krachten. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar zag in het laatste kwart de gelijkmaker vallen. Red Lion Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
2: Ja, het is enorm zwaar, moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen, een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Dus het valt niet voor ons. Ik ben echt ontgoocheld.
0: Vannacht licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt weer een storing over het land met periodes van regen, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

Heb jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash, dat is

Bart Leger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven, daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je bent op weg naar huis. Hugo Rief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek, en het fabriek...

stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur. Zie je, van mij moet jij hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze, meneer de directeur,

0: Er denkt Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Leven, leven.
1: Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme, vergeet het maar. Want voordat je het weet, wordt zitten bijzen bij doopweekjes. En wordt zitten doopweekjes.

0: 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Amerikaanse stad Reno in de staat Nevada woedt een grote natuurbrand die al tientallen huizen verwoest heeft. Zo'n 42.000 mensen kregen het bevel om onmiddellijk te evacueren. Nog eens 45.000 anderen kregen ook de raad om hun woning te verlaten. De brand brak zaterdag uit door menselijk toedoen en is nog niet onder controle. 6 mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en zet de National Guard in om de brand te helpen bestrijden. In Kiewit zit Pukkelpop erop. De organisatie blikt terug op een geslaagde 39e editie van het muziekfestival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. En opvallend weinig mensen hadden medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
1: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. Vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dat zijn mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier, dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe het vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar zag in het laatste kwart de gelijkmaker vallen. Red Lion Arthur van Doren zag dat er meer in zat.
2: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. Uiteindelijk creëer je genoeg en dan is het net niet en met z'n allen net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest en dat doet ontzettend pijn uiteraard.
0: Vannacht licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangename zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken en temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land met periodes van regen of buien, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.